Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

vind ik ook bloeden. Je zoekt het maar lekker uit. Voor mij is het over en uit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: oogjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft vannacht onderzoek gedaan op bedrijventerrein Lageweide na een melding van een explosie. Rond 2:30 ging de politie naar de Savannaweg. Aan de gevel van een bedrijf is lichte schade te zien. De politie onderzoekt wat daar is gebeurd. In Utrecht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een forse aanrijding. Een bestelbus en auto botsten op de Europalaan hard op elkaar. Het busje kwam door de klap op zijn kant terecht en de toedracht wordt onderzocht. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel van Utrecht Solidair wil dat pro-Palestijnse activisten die een raadsvergadering verstoorden alsnog worden vervolgd. Ze is volgens journalist Bas Paarten-Notte een zogeheten artikel 12-procedure gestart. En daarmee kan een betrokkenen een verzoek neerleggen om een strafzaak in gang te zetten. Een jaar geleden verstoorden demonstranten een raadsvergadering. Burgemeester Dijksma werd belaagd toen ze demonstranten persoonlijk de raadzaal uitzetten. Rover begint een meldpunt over vervoersarmoede, zoals ze dat zelf noemen. De reizigersvereniging roept mensen op om te delen welke ritten ze niet meer kunnen maken met het OV. En dat meldpunt heeft de naam van A naar nergens gekregen. Rover noemt allerlei voorbeelden, zoals bushaltes die zijn verdwenen, waardoor je niet meer naar een ziekenhuisafspraak of familie kan met het OV.

0: dat je dus de auto wel moet pakken. Het weer is opnieuw wisselvallig, geregeld buien en vanmiddag is het wat droger. Het wordt maximaal 21 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink

Nick en Simon en Laura, hart en strijd, woensdag 19 augustus. Ik zeg goedemorgen. Met 2 uur lang de leukste berichten uit Utrecht en heerlijke muziek. Bijvoorbeeld Martin Moreiro, In mijn hart.

Jo en ik, Alai. En ai, Tinto de Verano. Ja, er was een heleboel droogte natuurlijk de afgelopen weken. En daardoor zijn er meer egels dan vorig jaar bij de wildopvang in Utrecht terechtgekomen. Het wordt voor deze dieren niet alleen moeilijker om gewoon weer naar buiten te gaan. Het vinden van eten is ook een uitdaging. En vooral jonge egeltjes die hebben het zwaar. Ja, het is elk jaar weer wat. Hè. Wilde dieren zoals egels, konijnen, hazen en eekhoorns, die moeten steeds verder en langer zoeken naar eten door een voedseltekort. En daardoor worden meer dieren aangereden, meldt de opvang. Door de droogte van de afgelopen tijd gingen bloemen en planten dood. En daardoor zijn er minder insecten voor de egels, zegt Stef Arends van Stichting Snorhaar. Echt waar. De wormen die gaan nog steeds dieper de grond in. Ja, die willen ook een beetje koel blijven, een beetje nat blijven, dat begrijp ik wel. Waardoor het lastiger is voor andere dieren om ze eruit te krijgen. Moederegel kan hierdoor amper voor zichzelf zorgen, legt de man van Stichting Snorhaar uit. Echt waar, zo heet het echt. Meneer Arends, laat staan de jonkies voeden. En er zijn echt al ongeveer 1100 egels voor het eind van het jaar opgevangen. Dat is toch heel wat, hoor, eerlijk gezegd. Ik krijg een mailtje of ik wil stikken. Daar geen grapjes van maken over Stichting Snorhaar. Geen probleem. En die stichting die roept trouwens op om nog steeds bakjes water neer te zetten voor de wilde dieren. Ondanks het wat nattere weer. Want die droogte die is niet 1, 2, 3 weg, hoor. Het is nu al een beetje aan het plonzen. Maar het is nog lang niet genoeg. Hier is Senna en alles. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent. Stichting Snorhaar gebeld.

Django Wagner bij Santa Ballado. De trappen van de Jaabersplein die veranderen morgen en overmorgen in een openluchtbioscoop. Tijdens de derde editie van de Trapbios kunnen we gratis naar twee bekende filmklassiekers kijken. De Truman Show en E.T. De films beginnen elke keer om 9:00. Bezoekers hoeven geen kaartje te reserveren. Kunnen zelf een plekje zoeken op de trappen. En als je wil kun je een dekentje of een kussentje meenemen. Ook eigen eten en drinken zijn toegestaan. De Trapbios, de Stadstrapbios, wordt georganiseerd door ondernemers uit het stationsgebied en aangeboden aan de stad via het Ondernemersfonds Utrecht. En volgens de organisatie is het evenement bedoeld op de trappen en ondertrappen die normaal worden gebruikt voor reizigers op weg van of naar het station, deze zomer op een andere manier te laten beleven. De films zijn Engelstalig en worden vertoond met een Nederlandse ondertiteling. Dan weet je, als de E.T. Phone Home zegt dat die wordt vertaald als ik wil naar huis bellen. Nou ja, daar komt het een beetje op neer. Hier is Rutje Kot, ik ga door.

0: zo'n beentje uit Den Helder. Nog steeds actief. Daar komen ze vandaan, Den Helder. Van Dikhout, te veel is niet genoeg. Nieuwe single. We gaan naar het nieuws van 8:30. En daarna ben ik met een klassieke terug van allemaal. André Hazes en Mart Hoog gaan me zingen. Zij is van mij. Tot zo, tot zo.
1: Dreetje! Hey Mart, deze is van mij, vriend.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse politie heeft vannacht onderzoek gedaan op bedrijventerrein Lage Weide na een melding van een explosie. Rond 2:30 ging de politie naar de Savannah weg. Aan de gevel van een bedrijf is lichte schade te zien. De politie onderzoekt wat daar is gebeurd. In Utrecht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een forse aanrijding. Een bestelbus en auto botste op de Europalaan hard op elkaar. Het busje kwam door de klap op zijn kant terecht en de toedracht wordt onderzocht. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel van Utrecht Solidair wil dat pro-Palestijnse activisten die een raadsvergadering verstoorden alsnog worden vervolgd. Ze is volgens journalist Bas Paarten-Notte een zogeheten artikel 12 procedure gestart. En daarmee kan een betrokkenen een verzoek neerleggen om een strafzaak in gang te zetten. Een jaar geleden verstoorden demonstranten een raadsvergadering. Burgemeester Dijksma werd belaagd toen ze demonstranten persoonlijk de raadzaal uitzetten. Rover begint een meldpunt over vervoersarmoede, zoals ze dat zelf noemen. De reizigersvereniging roept mensen op om te delen welke ritten ze niet meer kunnen maken met het OV. En dat meldpunt heeft de naam van A naar nergens gekregen. Rover noemt allerlei voorbeelden, zoals bushaltes die zijn verdwenen, waardoor je niet meer naar een ziekenhuisafspraak of familie kan met het OV. En dat je dus de auto wel moet pakken. Het weer is opnieuw wisselvallig, geregeld buien en vanmiddag is het wat droger. Het wordt maximaal 21 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

protestzanger, zo heette dat in de jaren 60. Protest tegen de maatschappij. Amman en Boudewijn de Groot werd er ook bij betrokken. Boudewijn de Groot had daar helemaal geen zin in. Amman die vond dat wel. Beetje zo à la Bob Dylan, zo zag hij zich wel. Hij heeft jarenlang ook in Utrecht gezeten in diverse coffeeshops. Want hij lust wel een wietje, om het zo maar eens te zeggen. En Ben Ik de Min is een absolute klassieker. De band The Kick, die heeft ook nog een paar albums met hem opnieuw opgenomen. En Amman is er helaas niet meer. Hij heeft ook nog wel eens een keer willen samenwerken met Peter Koelewijn. Maar Peter Koelewijn kwam naar eigen zeggen in zijn biografie in de kleedkamer. En moest eerst even heel veel wietrook weghalen. En zei toen tegen Amman, zullen we gaan samenwerken? En Amman had zoiets van, wie bent u? En toen dacht Peter Koelewijn, laat maar gaan. Hij was te ver heen op dat moment. Bijzondere man, gewoon zijn eigen weg gegaan. Hij heeft altijd gedaan wat hij wilde. En dat is ook heel wat waard. Vind je niet? Een klassieker hier bij Bingo FM, net na het nieuws van 8:30. Eerste verkeer, hoor je dat van me? Ik heb 3 liedjes voor je. Monique Smit, Niet Naar Huis. Ceder, hartstikke leuk. Nieuwe artiest voor een heleboel mensen. Je bent maar 1 keer jong. Nou ja, daar zingt ze over. Maar we beginnen met Wolter Kroes. Die was dol en dronken, ooit.

Monique Smit en Niet naar huis hier bij Bingo FM. Het is woensdag en een tik van de molen kun je van altijd krijgen. Ik heb hier in Zuilen, in Oud-Zuilen, twee molens. In Utrecht zelf, bij de Middelstraat, staat de molen. Nog meer molens natuurlijk binnen de stad. De lang verwachte Harijnse molen in Vleuten, die krijgt een stukje bij beetje vorm. Eerder was al de achtkantige romp overeind gezet. En de kap van de molen, die kwam op zijn plek. En die staat aankomende zaterdag 22 augustus opnieuw een mijlpaal te wachten, want de zogeheten omloop die wordt over de romp gehezen. Een omloop of een stelling is de verhoogde galerij die halverwege rondom een molen loopt. En de molenaar kan vanaf de omloop de wieken gaan laten draaien, want die kan de zeilen aanleggen en veranderen. Ja, ik heb een keer, ik vraag me niet waarom. Er is een man in Blokken, die heeft ook een molen. En daar kun je mee aan een wiek gebonden worden. En dan kun je een paar rondjes maken. Ik heb dat een keer gedaan. Ik weet niet meer waarom. Oh ja, dat was een soort beroepsruil. En toen ben ik aan die molen gehangen. En natuurlijk, ik stond op een kop in die molen, in de molenwiek. En hij zette hem stil. En dat begon een beetje zo te schudden. Zo, ik dacht bij mezelf, nou, dat kon ik ook wel verwachten. Maar het is heel bijzonder als je aan een molenwiek hangt. Ja, klap van de molen had ik toen echt waar, maar goed. Uitdaging zit volgens de initiatiefnemers van Stichting Vrienden Harijnse Molen vooral in de oude constructie van de molen. Romp is opgebouwd uit onderdelen die zo'n 150 jaar oud zijn. Het is natuurlijk een soort bouwpakket, een molen. En aan de houten stijlen zijn de sporen van de oorspronkelijke vorm nog goed te zien, waardoor de constructie niet overal exact maatvast is. Maar ja, vindbaar is een vakman. Wie kan dan toch? Want dat werd gewoon gedaan met ouderwetse schaven. De omloop is daarom zo nauwkeurig mogelijk op maat gemaakt. En het is toch bijzonder. De molen die gaat functioneren als een horecalocatie. Een van de vereisten voor de toekomstige huurder is dat minimaal één gerecht op de kaart wordt bereid met het door de molen gemalen meel. Oh, dus het is een molen die meel gaat malen. Ja, je hebt ook watermolens, maar dat is een heel ander verhaal. Maar goed. Harijnsemolen.nl, Harijnsemolen.nl. Daar kun je de schetsen zien. En het is toch wel heel bijzonder. Misschien dat je denkt bij jezelf, ik ga even kijken. Ik denk dat je op afstand wordt gehouden, maar 22 augustus aankomende zaterdag opnieuw een mijlpaal rondom de Harijnse molen in Vleuten. En zo vaak zie je een molen niet opgebouwd worden. Laten we eerlijk zijn, hier in Oud-Zuilen is er toen een afgebrand en die is opnieuw opgebouwd. Een tik van de molen. Nou, ik kan wel een mooi liedje van

tegenwoordige tijd. Nou, het is bijna 9 uur, dus we gaan even naar het nieuws van 9 uur. Ik ben zo weer een uurtje bij je terug met de ochtendshow. Tot zo. Ik heb René Schuurmans en Sander Kwarten nog. Een klein stukje dan, hè.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Jeroen van der Boom. Het is woensdag 19 augustus, een tweede uur alweer. Je bent meer dan welkom. Je dag begint met de ochtendshow. Nog een uurtje informatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek. Ik begin met Suzanne Freek.

0: Ja. Nou, dat was het in het Wilhelminapark volgens het Utrechtse Nieuwsblad 60 jaar geleden. Warm was het niet, maar druk was het wel. Volgens de politie waren er tijdens de zomeravondfeesten in het Wilhelminapark 2500 mensen. En die waren op zoek naar vermaak in het romantisch verlichte park, zoals dat mooi staat in het UN van 60 jaar geleden. 17 augustus 1966. De jongeren, gemiddeld leeftijd 15 jaar, die waren in de meerderheid. En er waren twee orkestjes, het orkest Hageman en de zes jongens van het jazzorkest Lulu's Dixie Kids. Wat een naam, die waren evenals gisteren favoriet. Het trio Jan Smit in een verlichte boot op de vijver, die speelde te incidenteel om lang te boeien. Nou, trio Jan Smit is niet de huidige Jan Smit, dat kan ik je wel zeggen. En ook de Stichtse Kapel was weer present en plezierde menige oude luisteraar. En ook het draaiorgel, de Lange Ravioli. Ach, dat is wel een legendarisch orgel. Die had over belangstelling niet te klagen. Ik krijg een berichtje binnen dat het inderdaad een echt Utrechts dingetje is. Voorzitter van de Stichting Stadsontspanning, die was er toen al, meneer Geitenbeek, die verzekerde dat de gezellige ontspannen sfeer van maandagavond weer aanwezig was. Hij verwacht overigens woensdagavond de grootste drukte. De soldaten die hebben dan hun vrije avond. En ook de politie toonde zich tevreden. Ongeregeldheden hadden zich niet voorgedaan in 1966. Er was vuurwerk en na dat vuurwerk was het feestgedruis spoedig verdwenen. En de meeste mensen gingen koffie drinken in het paviljoen of liepen met een kroket of ijsje het park uit op weg naar huis. Goed, hè? Lulu's Dixie Kids. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Mooi bericht van 60 jaar geleden. Terug naar deze tijd. Over Utrechtse muziek gesproken. Samuel Welte en Maak Me Nou Niet Gek.
1: Als je mooi lul kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet

Ik hoorde afgelopen vrijdag aan de telefoon bij Menno. Vrijdagmiddag werd bekendgemaakt dat ze de bingo-schijf in hand had. En ze was helemaal hysterisch. En vond het allemaal geweldig, dat hele verhalen te vertellen. En ja, dit liedje is wat het is. Daar gaat het over. Niets is alleen. Nou, Sherry-Ann is ook niet alleen. Die is getrouwd, die heeft kinderen. En is getrouwd door Angela Groothuizen. En Angela Groothuizen heeft toen de tijd gedraaid. Toen zij in de eerste versie van The Voice meedeed. Zo lang is zij al bezig en probeert zij liedjes en hits te scoren. Nou, we draaien er ook al een hele tijd hier bij Bingo FM. Een aantal jaren geleden had ze het liedje Seizoenen. Ik zei tegen John Schaap en de rest van de muziekredactie. Volgens mij begint ze nou een hit te scoren. Maar dit vind ik ook wel een potentiële hit. Ja, het moet maar lukken. Het moet maar net allemaal goed gaan. Maar goed, Sherry-Ann, hartstikke leuk. Mensen, het is weer natuurlijk zomer. En nou ja, dan heb je in Utrecht een traditie van heel lang geleden dat je de buurtfeesten had. En ook de afgelopen weekenden zijn de buurtverenigingen in Utrecht actief geweest. Aldus een bericht van 60 jaar geleden van het Utrechts Nieuwsblad, maandag 15 augustus 1966, moet je nagaan. In de Baliestraat toen, de Sonoystraat, Celebestraat en de Van Markstraat en Van de Bosstraat deden jong en oud mee om het programma in alle opzichten vlot te laten verlopen. De regen die in de avonduren van zaterdag onverwachts een einde maakte aan het zomerweer, kon de algemene feestvreugde niet verstoren. Ik heb het echt over 60 jaar geleden. Dat is eigenlijk een beetje wat er ook gebeurde het afgelopen weekend. Dat er in één keer een beetje regen uit de lucht van vallen. Mensen zoiets dachten, hè? Maar buurtfeesten, dat is natuurlijk een traditie die heel lang in Utrecht doorgegaan is. In de Zevensteegjes heb je nog een buurtfeest. Je hebt nog een andere kleine wijk is buurtfeesten. Maar het is een langzaam uitstervend fenomeen. Net zo goed als carnaval niet meer voorkomt in Utrecht, beginnen ook buurtfeesten uit te sterven. Ja, dat is nou helemaal zo. Er is een andere samenstelling, een andere bevolking. En dat is heel anders dan in 1966. 15 augustus 1966. Een mooi berichtje op utrecht.nieuws.nl. En daar zie je een, een prachtige foto van allemaal verklede kinderen. Echt zo'n foto in 1966. Er was een soort mengeling tussen buurtfeest en carnaval. En s'avonds was er natuurlijk een drankje, een versnapering hier of daar. En af en toe liep het een beetje uit de klauwen. Ach ja, dat hoort er een beetje bij. Mensen, buurtfeesten, ze zijn er nog. Maar ik hoorde fluisteren dat ook het buurtfeest in de Zevensteegjes. Dat is elk jaar toch wel weer een hele prestatie dat dat lukt. 15 miljoen mensen was ooit de hit van Fluitsman van Tijn. Dat was al een tijd geleden. Ik geloof dat we inmiddels met 8 miljoen zijn. Ach ja, gezellig.

hartstikke leuk gedaan hoor. Hij komt uit Horen. Hij heet Def, een nieuw artiest. En het liedje heet Draaien. En hij is lekker bezig. Hij is 3FM-talent geweest. En heel druk op TikTok. Van die artiesten die een beetje in de gaten moeten houden. We gaan naar het nieuws met John de Bever.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. In Utrecht is een politieonderzoek opgestart op bedrijventerrein Lage Weide na een melding van een explosie. Rond 2:30 ging de politie naar de Savannaweg. Aan de gevel van een bedrijf is lichte schade te zien en de politie zoekt verder uit wat daar is gebeurd. Gisteravond zijn 2 mensen gewond geraakt bij een forse aanrijding. Een bestelbus en auto botsten op de Europalaan hard op elkaar. Het busje kwam door de klap op zijn kant terecht en de toedracht wordt uitgezocht. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel wil dat pro-Palestijnse activisten, die vorig jaar een raadsvergadering verstoorden, alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is alleen van plan om 4 betogers die buiten stonden te vervolgen. En daarom wil het raadslid een politieonderzoek afdwingen via het gerechtshof. Vorig jaar juli verstoorden demonstranten de raadsvergadering met geschreeuw en uiteindelijk vielen er klappen. Burgemeester Dijksma zette die activisten persoonlijk de zaal uit. Hessel deed destijds al aangifte van de verstoring, maar daar heeft het OM niks mee gedaan. Ondanks de regen komt waterschap Amstel, Gooi en Vecht met extra maatregelen vanwege de droogte. Vanaf vrijdag is er een verbod om grondwater overdag te gebruiken voor het beregenen in delen van Utrecht, Stichtse Vecht en Eemnes. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen natuurorganisaties of gemeenten het grondwater wel gebruiken voor jonge planten of monumentale bomen. Het weer dan, het is opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er dus buien. Vanmiddag wat droger en dan wordt het zo'n 21 graden.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Michel, Marco Bassato en Armin van Buuren en hoe het danst. Armin van Buuren, wat doet hij tegenwoordig? Ik ben een beetje uit het schicht verloren. Nou ja, 19 graden gaan we ongeveer aantikken. De koudste dag van deze week. Want de komende dagen hebben we 22 en 21 graden. West-zuidwestenwindje 3. En daar is wat regen voorspeld vanmorgen ook. Dan wordt het een graadje of 22. En de west-zuidwestenwindje 3. En aankomende vrijdag 21 graden. En zaterdag gaan we naar de 19 graden. Dat is toch echt wel even wennen voor alle mensen. En zeker de temperaturen. Ik hoorde wel mensen over klagen. Wat is het wel frisjes aan de andere kant. Als dit voorjaar zou zijn, dan zou je hartstikke blij zijn natuurlijk. Maar ja, in de nacht valt het ook redelijk mee. Zo'n 13 graden gemiddeld ongeveer. Dat zijn de temperaturen voor de komende dagen. Nou, ik heb heerlijke muziek. Django Wagner, Bachata Bailando, 3J's, nieuwe single. Je zit in mijn hoofd. Erg leuk liedje. Maar begin met Emma Heesters en Meisje uit de Klas.

Bachata Bailando hoorde hier bij je Bingo FM. In het AD deze week een heel verhaal over de Elvis Corner. De echte enige Europese Elvis Presley winkel op de Amsterdamse Straatweg. Ik dacht dat het van een van de gebroertjes Hol was, van Unit Gloria. Maar dat is dus niet zo. Het is van Johan van Wezel. En die heeft zijn winkel, de Elvis Corner, op de Amsterdamse Straatweg al zo lang. Ik ben er nog nooit binnen geweest. Ik ben er zo lang voorbij gereden. En zo vaak voorbij gereden dat ik dacht, nou ja, dan moet ik naar binnen. Nou ja, je hoeft dus niet naar Amerika te reizen voor bijzondere snuisterijen en speciale dingen over Elvis Presley. Je vindt het gewoon in Utrecht. Het is een bijzondere winkel met dvd's, boeken, gekke merchandise en een authentiek vinyl. En zelfs 49 jaar alweer na de dood van de koning van de rock'n'roll op 16 augustus 1977. Ik weet het nog heel goed. Ik dacht bij mezelf, oh man, wat is er nou toch gebeurd? Is het een hele bijzondere winkel om daar alles te kunnen bekijken en al die verhalen te horen. Want over Elvis is het laatste woord nog niet gezegd. Ik vind het de koning van de popmuziek. Ja, Little Richard heeft de muziek uitgevonden. Chuck Berry heeft de liedjes geschreven. Maar Elvis heeft de echte doorbraken betekend voor de rock'n'roll. En laten we Fats Domino niet vergeten. Maar Elvis, die maakt het een wereldwijd fenomeen. En de Elvis Presley winkel is goed gevuld. Nou ja. Het liefste zou Johan elke jaar naar Graceland gaan in Memphis. Ik ben daar heel lang geleden geweest. Nou, er is zoveel bijgebouwd inmiddels. Maar het is in principe een heel klein landhuis. En Elvis Presley was natuurlijk eigenlijk een jongen. Gewoon een plattelandsjongen. En je moet het een beetje vergelijken met Zwolle of Maarsebroek, zeg ik maar. Memphis is helemaal niet zo groot. En het is eigenlijk een heel klein straatje waar al die muziek begonnen is van B.B. King en Elvis Presley enzovoort enzovoort. Het is een beetje te vergelijken ook met Utrecht, omdat de in die tijd de zwarte muzikanten en de blanke muzikanten, nou, die wilden eigenlijk niet met elkaar samenspelen in de toenmalige Amerika. Maar omdat Memphis zo klein was, gingen ze gewoon met elkaar spelen en dachten bij zichzelf de groeten. En dat hebben we een beetje in Utrecht ook gehad, hè? Die mix van soul en funk en rock'n'roll enzovoort enzovoort. Nou ja, terug naar Elvis en de Amsterdamse straatweg Elvis Presley winkel, de Elvis Corner. Hij zegt het schucht Johan, hij deelt zijn verhalen, helpt jonge fans op weg. En elke zaterdag verandert de winkel in een soort clubhuis. Vaste klanten trekken hier gewoon de dozen open. Hij heeft van alles en nog wat. Hij heeft hele speciale spullen. Bijvoorbeeld een rode Elvis in concertjas. Dat heeft hij gekregen van min of meer de moeder van Whitney Houston, Sissy Houston. Die zat in het achtergrondkoor van Elvis. Die had nog zo'n jasje. En dat heeft hij dan weer gekregen omdat hij contact had met de zoon van Sissy Houston, de broer van Whitney Houston. Ja, weet je wel, Elvis, alles wat met Elvis te maken heeft, is geld waard. En in de winkel op de straatweg kun je dat allemaal vinden. Heel erg leuk. Allemaal heel bijzonder. Hij houdt van de eerste periode van Elvis, de singeltjes op het Sun-label, de rock'n'roll Elvis. En later de latere Elvis vindt hij ook fantastisch. Maar het begin van de periode van Elvis vindt hij het allerleukste. De enige Europese Elvis Presley winkel hebben wij op de straatweg. Laten we er trots op zijn. Ik ga er toch een keer naar binnen. En wie draaien we natuurlijk hier bij Bingo FM als ik het daarover heb? De koning zelf. Elvis Presley, Jailhouse Rock.

Elvis Presley en The Jailhouse Rock hier bij Bingo FM. Mensen, ik heb Sieneke weg uit die sleur en Danny de Munk. Wat een plezier. En is dat weer bijna tijd voor John Schaap. Dan gaat de programmering beginnen van deze dag, deze woensdag. Met een buikje hier en daar, dat heb je gehoord. Ik wens je een hele fijne dag. Veel plezier.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had de importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Schaap met John Schaap.

Het leven duurt maar even. En daarom halen we vandaag weer alles uit de dag. Dit was Vincent. Goedemorgen. Een regenachtige woensdag. Het ziet er buiten grijs uit. Het lijkt wel herfst. Het is bijna net zo grijs als mijn haren buiten. Dat liedje van Gert Timmerman kan ik straks wel even voor je draaien. Dit is de nieuwe single van Mart Hoog.

het Van Toe Trio. Allemaal leuke liedjes uit onze jeugd. Kleuterschool De Blauwe Blokkendoos. Nee, kleuterschool, dat was kleuterschool Hummeloord in de wijk Zuilen. Het was al de enige school waar ik graag naartoe ging. En dat had alles te maken met mijn favoriete skelter die daar natuurlijk stond te wachten op me. Iedere dag weer. Ja, met de schoolreisjes was ik wel trouwens op alle...

Het leven zit vol verrassingen. Vanmorgen kwamen we Frank van Net op zijn knieën tegen. Lach, leef, huil en bid. En in de opening van het radioprogramma vertelde ik dat het buiten net zo grijs is als mijn haar. Ik heb de hit voor je opgezocht van Gert Timmerman. Ik heb

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het

Een man die later in zijn leven hem Mien leerde kennen en daarmee een duo vormde. Een van de bekendste hits van het duo is Shalalali, Shalalala, alle duiven op de dam. Ja, later in hun carrière, toen de optredens terugliepen, hebben zij zich bekeerd en zijn ze gaan optreden in vele kerken in Nederland, waar zij christelijke liedjes zongen.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. In Utrecht is een politieonderzoek opgestart op bedrijventerrein Lage Weide na een melding van een explosie. Rond 2:30 ging de politie naar de Savannaweg. Aan de gevel van een bedrijf is lichte schade te zien en de politie zoekt verder uit wat daar is gebeurd. Gisteravond zijn 2 mensen gewond geraakt bij een forse aanrijding. Een bestelbus en auto botsten op de Europalaan hard op elkaar. Het busje kwam door de klap op zijn kant terecht en de toedracht wordt uitgezocht. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel wil dat pro-Palestijnse activisten, die vorig jaar een raadsvergadering verstoorden, alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is alleen van plan om 4 betogers die buiten stonden te vervolgen. En daarom wil het raadslid een politieonderzoek afdwingen via het gerechtshof. Vorig jaar juli verstoorden demonstranten de raadsvergadering met geschreeuw en uiteindelijk vielen er klappen. Burgemeester Dijksma zette die activisten persoonlijk de zaal uit. Hessel deed destijds al aangifte van de verstoring, maar daar heeft het OM niks mee gedaan. Ondanks de regen komt waterschap Amstel, Gooi en Vecht met extra maatregelen vanwege de droogte. Vanaf vrijdag is er een verbod om grondwater overdag te gebruiken voor het beregenen in delen van Utrecht

0: Stichtse Vecht en Eemnes. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen natuurorganisaties of gemeenten het grondwater wel gebruiken voor jonge planten of monumentale bomen. Het weer dan, het is opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er dus buien. Vanmiddag wat droger en dan wordt het zo'n 21 graden.
1: Schaap, met John Schaap.

Het was nog net geen nummer 1. André Hazes stond in 1982 op de tweede plaats in de Nederlandse top 40 met dit liedje. Het is triest om hier te lopen in de regen. Daar begon

Hij kan vaak grappen en grollen, maar ook een heel mooi liedje zingen zoals deze. Paul de Leeuw, samen met Simone Kleinsma raakte hij vanmorgen de gevoelige snaar. Dit was Zonder Jou. En van de grootste hits van het goede doel is Vriendschap.

En dat heeft ze in haar oren geknoopt. Ze deed al vroeg mee met het Junior Songfestival. Cede deed mee samen met een paar andere meiden als haar groep Melody. Ja, de meiden zijn allemaal hun eigen weg gegaan. Ze hebben misschien vriendjes en dat gaf haar de ruimte om een solo carrière te starten. Ze is maar één keer jong. En

Naco. Wanneer je die wil bestellen daar, dan moet je wel een gevulde portemonnee meenemen. Dit waren Ferry de Lits en Shaq. En Roman Essen draaide ik met een hele dikke grote hit, Limburg. Nog eentje voor het NOS Radio Nieuws van 11 uur. En dat is een hoopvol liedje van het duo Frank en Mirella. En hoopvol zeg ik, omdat de titel hiervan is: na regen komt zonneschijn. Nou ja, ik hoorde in het weerbericht dat het vanmiddag weer op gaat klaren en het zo'n 21 graden wordt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Drenthe met zijn diamant. In onze schatkamer liggen veel klassieke hits. En natuurlijk ook die van Koos Albers. Dit is er zo een.

0: Licht.
1: Ik ben Guus Meeuwis en wat zijn ze lekker, hè?
2: Het is een nacht die je normaal alleen.
1: Al die Nederlandse hits achter elkaar. Je hoort ze natuurlijk hier op Bingo.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht is een politieonderzoek opgestart op bedrijventerrein Lage Weide na een melding van een explosie. Rond 2:30 ging de politie naar de Savannaweg. Aan de gevel van een bedrijf is lichte schade te zien en de politie zoekt verder uit wat daar is gebeurd. Gisteravond zijn 2 mensen gewond geraakt bij een forse aanrijding. Een bestelbus en auto botsten op de Europalaan hard op elkaar. Het busje kwam door de klap op zijn kant terecht. En de toedracht wordt uitgezocht. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel wil dat pro-Palestijnse activisten, die vorig jaar een raadsvergadering verstoorden, alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is alleen van plan om 4 betogers die buiten stonden te vervolgen. En daarom wil het raadslid een politieonderzoek afdwingen via het gerechtshof. Vorig jaar juli verstoorden demonstranten de raadsvergadering met geschreeuw en uiteindelijk vielen er klappen. Burgemeester Dijksma zette die activisten persoonlijk de zaal uit. Hessel deed destijds al aangifte van de verstoring, maar daar heeft het OM niks mee gedaan. Ondanks de regen komt waterschap Amstel, Gooi en Vecht met extra maatregelen vanwege de droogte. Vanaf vrijdag is er een verbod om grondwater overdag te gebruiken voor het beregenen in delen van Utrecht, Stichtse Vecht en Eemnes. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen natuurorganisaties of gemeenten het grondwater wel gebruiken voor jonge planten of monumentale bomen. Het weer dan. Het is opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er dus buien. Vanmiddag wat droger en dan wordt het zo'n 21 graden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Schaap met John Schaap.

0: koffers, maar... Nou ja, wanneer dat tegen mij gezegd wordt... dan vraag ik vooral om een koffers met cd's, want... dat heb ik wel nodig. Ronnie Tober en Siska Peters met een leuke klassieker... die ik al heel lang niet heb gehoord en jij misschien ook niet. Nu op de radio.
1: Hallo, ik ben Ronnie Tober. En ook mijn hits hoort u op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad, Utrecht.

best weet wat je begint. Hij is er al begonnen om een single op te nemen met Numidia. En die komt aanstaande vrijdag uit. Mijn Habibi hoor je vanaf dan natuurlijk ook op Bingo FM. Hier is Imka.

0: Alice Jones, dit was Nooit. De man die ik nu voor je ga draaien is geboren in Utrecht als Jan Gerrit Bob Arend Levenman. Later in zijn leven nam hij een pseudoniem aan. Hij woonde in de Edisonstraat in Utrecht. En later in zijn leven is hij verhuisd naar Antwerpen, waar hij in 2006 overleed. Ik heb het over Robert Long. Hier is Midlife Crisis.
1: Ik kom een schoolvriendin van vroeger tegen, ergens in de stad. Ik had er zeker in geen 20 jaar gezien. Dus

Ik heb het zelf nooit gehad, gelukkig. Maar iedereen met wie ik spreek kent het probleem van heel dichtbij. Men zit er zelf nog middenin of iemand anders in het gezin. Maar hoe dan ook, de narigheid is velerlei. Toch is er redding in de nood, want hulpverleners slapen nooit. Er is ons kleine landje groot in dysenterie. Voor elke ziekte, kwaal of tik, voor alle mensen dun of dik, is er gelukkig altijd weer een therapie. En net op tijd kwam er een antwoord op de vraag die werd gesteld door therapeuten en door werkers in het veld.

Dus kun je kiezen uit al 100 soorten hulp die wordt verleend, vanaf massage tot aan diepe therapie. Van verse kruiden thee tot yoga en van assertiviteit tot aan het volgen van een cursus poëzie. En bij de psychotherapie is het de seksualiteit, dat blijft een bron van inspiratie zonder meer. Dus wordt voor dames al het leed zowat veroorzaakt door de spleet, en bij de mannen ligt het aan de jonge heer. Er is geen mens meer ouderwets geëxalteerd of uit zijn doen emotioneel of enthousiast of prikkelbaar. Er ligt

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Tony Junior featuring Glenn Faria en Duizend Lichtjes. Oh, wat zou dat mooi zijn. Die duizend lichtjes, maar die zal ze alleen aan moeten steken. Dat is wel weer even een ander verhaal natuurlijk. Fijn dat je erbij bent en lekkere platen voor jou tot 2 uur. Hier is Quinten.

Adrian en niets is alleen. De bingo schrijver deze week. En jij hoeft ook niet alleen te zijn, want we zijn er 24 uur per dag. 7 dagen de week voor jou aan de andere kant van de radio. Maakt niet uit waar je bent. Als je onze prachtige Bingo FM app hebt gedownload, dan kun je ons overal bereiken. Als je maar een beetje internet hebt, dat is wel belangrijk natuurlijk, dat je een verbinding hebt.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht onderzoekt een incident in een stilteruimte. Daar lagen twee Korans onder de poten van een tafel. Ook lagen er bierdopjes en plassen van waarschijnlijk opgedroogd bier. De universiteit noemt het onacceptabel en wil weten wat er is gebeurd. Foto's van de Korans gingen rond op sociale media. Of ze schade hebben is niet bekend. Andere boeken, zoals Bijbel, stonden nog wel op hun plaats. Bij de brandweer wordt vaker ingebroken, meldt RTL Nieuws. Bij ons valt het wel mee. Dat is de afgelopen maanden 4 keer gebeurd, waarbij het 2 keer mislukte. In het hele land is dit jaar al bijna 70 keer ingebroken bij kazernes. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel wil dat pro-Palestijnse activisten, die vorig jaar een raadsvergadering verstoorden, alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is alleen van plan om 4 betogers die buiten stonden te vervolgen. En daarom wil het raadslid een onderzoek afdwingen via het gerechtshof. Vorig jaar juli werd de raadsvergadering verstoord met geschreeuw en uiteindelijk vielen er ook klappen. Burgemeester Dijksma zette die activisten persoonlijk de zaal uit. Bewoners van het Utrechtse wooncomplex Wonderwoods krijgen €25 compensatie van Eneco. Appartementen werden per ongeluk afgesloten van het koelsysteem, waardoor ze tijdens de hittegolf flink in de warmte zaten. Inmiddels werkt alles weer volgens Eneco. Het bedrijf wilde de koeling uitzetten in de centrale ruimtes na een conflict met de VVE. Per ongeluk ging ook het deel in de appartementen uit. Het weer opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er buien en vanmiddag wordt het zo'n 21 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt van de formatie Champagne. Niet te verwarren met de Amerikaanse groep. Dit is een Nederlandse groep, Champagne en Rock'n'Roll Star.

Louis, 100 sms'jes, zo heette die plaat. Let er op je bel te goed, want voor je het weet is dat ook weer op de deur. Maar tegenwoordig is het allemaal WhatsApp natuurlijk. Dat is weer anders dan een sms'je sturen. Ja, zo gaat het nu even. We gaan even terug in de tijd, doen we met Corrie Konings. En mooi was die tijd. Inderdaad, Corrie. Mooi.

0: Thomas Berger, en als je de keuze had. Leuke single trouwens, Thomas. Goed, we hebben hem gedraaid hier op Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket, de woensdaguitvoering. En de week is alweer door midden natuurlijk. En we kunnen wel een beetje gaan lonken naar het weekend. Hier is Bluff en Liefs uit Londen.
1: Van de wereld.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

lekker zeg. Doe alles nog een keertje over. Je hoort de Bonnie Sinclair hier op Bingo FM. Maar we doen hier alles over, hoor. We gaan niet meer met de eerste plaat van het uur beginnen. Nee. Het uur zit er bijna op. We gaan naar het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En daar hebben we ook nog mooie platen voor je. Onder andere wat er in die oude platendoos zit. Ik heb hem al een beetje naar voren gehaald. En ik heb al een beetje zitten snuffelen erin. Maar jongen. Daar zit een leuke plaat in, hoor. Nou, tot aan het...

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: wassen.
1: Ja, lekker wassen. Wasmachine, hoorde je. Het was er even van Travassi. En doe jij even lekker je wasje? Of doe dit op een andere dag? Je zou het op woensdag kunnen doen natuurlijk. Ja, maar dat mag je lekker zelf bepalen natuurlijk. Ja, fijn dat je weer terug bent bij het lunchbegin. We hebben muziek hier.

0: prachtig mooi. Anouk, samen met Emma Heestes en met jou kan ik alles aan. Dus mocht je naast elkaar op de bank zitten, je kijkt elkaar even diep in de ogen en zeg gewoon met jou. Met jou kan ik alles aan. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Hier is Ray en Berend met de zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

Jan van Eyck en Leef. En dat moet je ook zeker doen. Je moet er iedere dag voor genieten van het leven. En iedere dag weer een nieuwe uitdaging. En Danny Vrouwer, die zegt ook van, maak er maar een leuke uitdaging van. En

0: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht onderzoekt een incident in een stilteruimte. Daar lagen twee Korans onder de poten van een tafel. Ook lagen er bierdopjes en plassen van waarschijnlijk opgedroogd bier. De universiteit noemt het onacceptabel en wil weten wat er is gebeurd. Foto's van de Korans gingen rond op sociale media. Of ze schade hebben is niet bekend. Andere boeken, zoals Bijbel, stonden nog wel op hun plaats. Bij de brandweer wordt vaker ingebroken, meldt RTL Nieuws. Bij ons valt het wel mee. Dat is de afgelopen maanden 4 keer gebeurd, waarbij het 2 keer mislukte. In het hele land is dit jaar al bijna 70 keer ingebroken bij kazernes. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel wil dat pro-Palestijnse activisten, die vorig jaar een raadsvergadering verstoorden, alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is alleen van plan om 4 betogers die buiten stonden te vervolgen. En daarom wil het raadslid een onderzoek afdwingen via het gerechtshof. Vorig jaar juli werd de raadsvergadering verstoord met geschreeuw en uiteindelijk vielen er ook klappen. Burgemeester Dijksma zette die activisten persoonlijk de zaal uit. Bewoners van het Utrechtse wooncomplex Wonderwoods krijgen €25 compensatie van Eneco. Appartementen werden per ongeluk afgesloten van het koelsysteem, waardoor ze tijdens de hittegolf flink in de warmte zaten. Inmiddels werkt alles weer volgens Eneco. Het bedrijf wilde de koeling uitzetten in de centrale ruimtes na een conflict met de VVE. Per ongeluk ging ook het deel in de appartementen uit. Het weer opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er buien en vanmiddag wordt het zo'n 21 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Gers Pardoel en Sef en bagagedrager. Spring maar achterop. Ja, zul je net zeggen dat je een lekker band hebt. Nou, en van fietsen, van mij moet je het niet eens hebben hoor. Want ik fiets.

Keaton, historisch, If Tomorrow Never Comes. En Dean Sanders en Frank van Etten hebben er een hele mooie plaat van gemaakt. Als ik er morgen niet meer ben. Nou, laten we dat nog even uitstellen. Een aantal jaren, nou heel wat jaren. En dan kunnen we nog lekker ervan genieten natuurlijk.

volgers naar van Maribel. Dus Bingo FM met kippenvelgarantie. Zit er voor mij weer op. Straks veel plezier met Lawrence. Hier is Samantha Steenwijk tot aan het nieuws. Dat ik op je wacht. Tot morgen.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Een klassieker van Klaas Veen. Je hoorde de kriebels in mijn maag hier op de stadszender van Utrecht. Hey, goedemiddag, het is woensdag 19 augustus. Fijn dat je erbij bent. Ik ben er weer tot 2 uur. Lawrence is mijn naam met Bingo in de middag. En Hen

Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. Nou ja, voor de kinderen, de meeste kinderen wel. Hè. In Brabant beginnen ze weer aanstaande maandag. En hier in Utrecht, in Midden-Nederland, pas weer 31 augustus gaan de kinderen naar school. En dan moeten ze toch weer wennen aan een bepaalde tijdstip om op tijd naar bed te gaan. Nou, en dat gaat niet altijd lukken, vrees ik. We gaan een check met me.

niemand anders van Wolter Kroes. En denk even na, 3:15. Weer een vuil momentje, geef hem door via Lawrence@bingofm.nl. Met Deb of via mijn eigen Insta @LawrenceNicolaas.

Amina met we doen toch allemaal maar wat. En dat is ook zo, we doen allemaal maar wat. Ja, ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Ja, dat ben ik al jaren niet. Ja, zo erg is het al met mij. Ja. Trobi met Flemming en Snelle, weer een dagje ouder. Nou, wees blij dat we ouder worden. Och, ik word dit jaar alweer 34 jaar.

0: Weer een dagje ouder van Trobi met Flemming en Snelle. En dit is Volumia met Hou Me Vast. En zo dadelijk wordt je bijgepraat. Het regionale nieuws van 14:30. Hoor zo dadelijk hier op de stadszender van Utrecht.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht onderzoekt een incident in een stilteruimte. Daar lagen twee Korans onder de poten van een tafel. Ook lagen er bierdopjes en plassen van waarschijnlijk opgedroogd bier. De universiteit noemt het onacceptabel en wil weten wat er is gebeurd. Foto's van de Korans gingen rond op sociale media. Of ze schade hebben is niet bekend. Andere boeken, zoals Bijbel, stonden nog wel op hun plaats. Bij de brandweer wordt vaker ingebroken, meldt RTL Nieuws. Bij ons valt het wel mee. Dat is de afgelopen maanden 4 keer gebeurd, waarbij het 2 keer mislukte. In het hele land is dit jaar al bijna 70 keer ingebroken bij kazernes. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel wil dat pro-Palestijnse activisten, die vorig jaar een raadsvergadering verstoorden, alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is alleen van plan om 4 betogers die buiten stonden te vervolgen. En daarom wil het raadslid een onderzoek afdwingen via het gerechtshof. Vorig jaar juli werd de raadsvergadering verstoord met geschreeuw en uiteindelijk vielen er ook klappen. Burgemeester Dijksma zette die activisten persoonlijk de zaal uit. Bewoners van het Utrechtse wooncomplex Wonderwoods krijgen €25 compensatie van Eneco. Appartementen werden per ongeluk afgesloten van het koelsysteem, waardoor ze tijdens de hittegolf flink in de warmte zaten. Inmiddels werkt alles weer volgens Eneco. Het bedrijf wilde de koeling uitzetten in de centrale ruimtes na een conflict met de VVE. Per ongeluk ging ook het deel in de appartementen uit. Het weer opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er buien en vanmiddag wordt het zo'n 21 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

graad dame met zuiver hart. We gaan naar Sigourney Kay met alias Vreemde voor mij. En daarvoor hoorde je nog het regionale nieuws en meer nieuws. Check je altijd als allereerste in onze app en bingofm.nl.

Inmiddels zijn er wel wat meer versies van Jamie. Onder andere van onze eigen regio ster Ronnie van Bemmel. En dit was Andy van der Leek met Jamie hier op Bingo FM. Je hoort zo met

mensen. Ook Kortland met Sukkel in Amsterdam, hoorde je. Nou, ik ga er nog eentje doen. Ja, ik heb het echt Spaans benauwd. Het is echt, de airco heb ik echt op. Even kijken wat staat. Nou, oh, wacht even. Oh, dat ding is uitgegaan. Oh, wat, dat is echt zo'n ding, jongens. Het is echt, wacht hoor. Nou, nu sloop ik hem helemaal. Maar hij stond op 24 graden. Ik ga hem op 16 zetten. Ik dacht, ja, het is buiten niet zo lekker. Het is 19 graden, maar binnen is echt Spaans benauwd. Ja, van dit liedje krijg je niet echt Spaans benauwd. Nee, maar ik vind het wel mooi. Babette en Soy met Kijk niet achterom. Zo dadelijk het NOS Journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje bingo in de middag. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik zou er zijn van Wesley Bronckhorst hier op de Stadszender van Utrecht. Nou, je hoort het, hè? Ik ben er ook gewoon lekker hoor. Gezellig op deze woensdagmiddag. 19 graden, ik heb de airco weer aangekregen. Dus het wordt weer lekker fris hier in de studio. En die warmte blijft wel even tijdelijk hangen. Maar de vooruitzicht morgen 22 graden, ook regen. En vrijdag 21 graden, dus echt zomer. Ja, dat is denk ik nu inmiddels al voorbij. Kijk.

De opnames zijn inmiddels klaar en alles ligt op de planken. En in het najaar wordt het weer uitgezonden, hè? Goorse vrouwen. En daarin zien we ook weer Martin Morin. De opnames zijn inmiddels klaar en alles ligt op de planken. En in het najaar wordt het weer uitgezonden, hè? Goorse vrouwen. En daarin zien we ook weer Martin Morero. Je hoort de echte liefde. We gaan naar Sennen met Sven Versteeg vuurwerk. Nou ja, zo dadelijk vuurwerk, want zo dadelijk komt er een foutmoment op deze 19 augustus.

Senna met Sven Versteeg vuurwerk. Of er nog vuurwerk wordt afgestoken. Ik denk dat er heel veel vuurwerk nog de lucht in gaat. Ook al is er een landelijk verbod, hè. Ja, je weet hoe dat gaat. Ja. We gaan naar een fout moment. Steps vanmiddag met One for Sorrow.

Jeroen van der Boom met Luchtballon. En daarvoor hoorde je nog Steps met One for Sorrow als foutmoment. En die werd aangevraagd door Stefan. Dankjewel voor jouw leuke bericht met onze gratis Bingo FM app. We gaan naar Cloud.

Ik word in oktober 34. Het gaat wel snel hoor, na mijn 30ste. Ja, vroeger deed ik nog eens een foundation op mijn gezicht. Toen dacht ik van, nou, dan blijf ik altijd jong. Maar nu zou ik het eigenlijk kunnen gebruiken, gebruik ik het niet. Oi, oi, oi, oi, oi. Ik ga er nog eentje doen, Flair, door het oog van de nacht. En daarna het regionale nieuws.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De Universiteit Utrecht onderzoekt een incident in een stilteruimte. Daar lagen twee Korans onder de poten van een tafel. Ook lagen er bierdopjes en plassen van waarschijnlijk opgedroogd bier. De universiteit noemt het onacceptabel en wil weten wat er is gebeurd. Foto's van de Korans gingen rond op sociale media. Of ze schade hebben is niet bekend. Andere boeken, zoals Bijbel, stonden nog wel op hun plaats. Bij de brandweer wordt vaker ingebroken, meldt RTL Nieuws. Bij ons valt het wel mee. Dat is de afgelopen maanden 4 keer gebeurd, waarbij het 2 keer mislukte. In het hele land is dit jaar al bijna 70 keer ingebroken bij kazernes. Het Utrechtse raadslid Yvonne Hessel wil dat pro-Palestijnse activisten, die vorig jaar een raadsvergadering verstoorden, alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie is alleen van plan om 4 betogers die buiten stonden te vervolgen. En daarom wil het raadslid een onderzoek afdwingen via het gerechtshof. Vorig jaar juli werd de raadsvergadering verstoord met geschreeuw en uiteindelijk vielen er ook klappen. Burgemeester Dijksma zette die activisten persoonlijk de zaal uit. Bewoners van het Utrechtse wooncomplex Wonderwoods krijgen €25 compensatie van Eneco. Appartementen werden per ongeluk afgesloten van het koelsysteem, waardoor ze tijdens de hittegolf flink in de warmte zaten. Inmiddels werkt alles weer volgens Eneco. Het bedrijf wilde de koeling uitzetten in de centrale ruimtes na een conflict met de VVE. Per ongeluk ging ook het deel in de appartementen uit. Het weer opnieuw wisselvallig. Geregeld vallen er buien en vanmiddag wordt het zo'n 21 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

René Karst met een super gave tijd. En ik zag laatst een filmpje van Thomas Karst voorbij komen op Insta. Ik ben hem gelijk gaan volgen, hij is mij gaan terugvolgen. En ik zie allemaal leuke filmpjes. Nou, hij echt net zijn vader. En is ook lekker aan het optreden. Dus hij houdt zijn vader ook wel in eer hoor. Voor het regionale nieuws, meer nieuws lees je uiteraard in onze app. En via bingofm.nl. En wil je nou meer nieuws, ook gewoon voor de gehele provincie Utrecht. Dat vind je uiteraard in de RTV Utrecht app. En via de website rtvutrecht.nl. De Edwin Evers Band, die horen nu het laatste blokje van Bingo in de Middag. Ik ben er tot 4 uur. Dit is ik.

Ik meen het van de Edwin Evers Band. Nou, ik meen dat ik echt helemaal verslaafd ben aan de Baby Chino's hier op de redactie van RTV Utrecht. We hebben sinds een maand een nieuw koffiezetautomaat. En daar zit Baby Chino in. Dat is melk en dan één druppie espresso. Nou, en ik ben verslaafd. Het is niet normaal. Sindsdien heb ik bijna geen koffie meer gedronken hier in de studio. Het is toch erg, ja. We gaan naar Bram Bonkers. Zij

0: Gerard Joling met Niet voor één keer. We gaan naar Chris Bauer met Een dag en niet gelachen. Ja, dat is een dag niet geleefd en zo werkt het ook wel. Ja, een beetje sfeerbepalende situatie kun je soms creëren met mij.
1: Ik wil

Ga afscheid nemen van je. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Zo dadelijk Kevin Scholten. Hij is er tot 6 uur. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Gaan we een uurtje met elkaar naar bed. En ik sluit af met Jeffrey Tanis. Het draait alleen nog maar om jou. Nog een kort stukje ervan. Hey, ik zeg tot vanavond. Ciao.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

klassieker. Hier al bingo van Rob de Nijs en een beetje meer. De laatste anderhalve week van de zomervakantie is in volle gang. En dan gaan de kinderen ook in Utrecht weer richting school. En zit de zomervakantie er alweer op? Ik word er nog even niet.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Slecht nieuws voor zwemmer Maarten van der Weijden. Hij begon deze week aan zijn 270 kilometer lange zwemtocht om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Maar hij is nu ziek, zegt zijn coach.
3: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
2: Het is niet duidelijk hoe die tocht nu verder gaat. Bewoners van het Utrechtse woonkamp...

0: En Piet de Pat, bekend om zijn Utrechtse accent, keert terug op YouTube. Het is een karakter uit de Fabeltjeskrant en alle 1600 afleveringen komen online te staan. Piet de Pat, ook wel bekend als Piet Patat, werd ingesproken door Frans van Duschoten.
1: Ja, maar lichtletters trekken de aandacht. Dan weet iedereen alvast dat hier binnenkort Piet's Smikkelpaleis geopend zal worden. Och, dat weten ze toch wel.
0: De eerste 10 afleveringen staan nu online en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht bewolking. Morgenochtend eerst nog zon, maar later regen en onweer. En 21 graden.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

van Etten en kijk naar de zon. Nou, hopelijk hebben jullie net zoveel zon gehad de afgelopen dagen als ik. En hebben jullie mooie temperaturen gehad. In ieder geval in Spanje is het fantastisch mooi weer. En nou niet al te warm, hè. Temperaturen rond de 32 graden. En voor de begrip van Spanje is dat meer dan zat, kan ik je melden. Ik moet er wel bij vertellen dat mijn vakantie in Spanje vanaf vandaag ermee ophoudt, zo gezegd. Wij vliegen vandaag weer terug en zijn vanaf morgen weer in het hele mooie Nederland. En gaan daar nog even anderhalve week lekker genieten. Voor de tijd, voor nog meer muziek, hier is Henk Dissel. Het wordt een lange nacht hier op Bingo.

En rij je binnenkort terug vanaf je vakantieadres. Misschien even handig als je in het bezit bent van Apple of Google Play om in ieder geval de AppTune in te downloaden. En dan via het internet mee te luisteren naar de signalen van Bingo FM. Je kan ons overal ontvangen. Hou wel een beetje rekening met je databundel, want die kan in één keer enorm hard gaan. Dus kijk even of je voldoende data hebt om in ieder geval de rit door te brengen en te luisteren naar Bingo FM hier op de zender. Gaan wij muziek draaien van Clouseau.

eens een remake van Honey. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. En de volgende zanger had ik een paar weken geleden aan de telefoon. En hij was ook een paar weken geleden nog genomineerd als bingo schijf van de week. We hebben het over Rutger van Barneveld en Zomer Zonnestrand. En dan wel de 2.0 versie hier op bingo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Nou ja, André, ik kan je er nog weinig over vertellen. Want als het goed is, zodra dit programma wordt uitgezonden, dan sta ik net weer met beide benen op Nederlandse grond. André van Duin en Als de Zon Schijnt hoor je hier op Bingo FM.

je tranen, Piero. Tot 6 uur luister jij naar Op weg naar huis. Daarna bingo non-stop. En vanavond rond 7 dan kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. En daarna gaat de non-stop weer verder. En kan je luisteren tussen 11 en 12 naar Los Nicolaas. En hij neemt je heerlijk mee naar bed. Dit is die aan de plaat van DJ Matman. Nu gezongen, Dwaaf op Los, Billy Dans, Brace en Jeffy Heesen. En zij gaan zingen over dat meisje hier op bingo.

Ja, wij zijn anderhalf week richting Spanje geweest, richting Torremolinos. En daar heb je natuurlijk ook Carioela. En voordat we op vakantie gingen, hebben we nog eventjes La Carioela zitten kijken. En daar zag je onder andere de dochter van Peter Beens, oftewel Melanie. Die hadden in die tijd nog Casa Beens. Tegenwoordig is dat Casa Haas geworden. Daar zit Rachel Haas natuurlijk in. En wel fantastisch om te zien hoe deze meid kan zingen. Wel onder begeleiding van de vader doet ze hartstikke goed, want die kan ook fantastisch mooi zingen. En ze hebben samen ooit meerdere duetten uitgebracht. Onder andere deze. Peter en Melanie Beense. En het voelt zo goed hier op Bingo.

Dit was Syria Romley en Hemel en Aarde. Inmiddels is het 7 minuten voor half 6. Wij gaan zo richting het regionale nieuws. En daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. Je krijgt zo nog eventjes muziek van Antje Montero. En jij zal altijd voor mij zijn. Maar is tijd voor de live versie van Rutje Kot en het Rad.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Slecht nieuws voor zwemmer Maarten van der Weijden. Hij begon deze week aan zijn 270 kilometer lange zwemtocht om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Maar hij is nu ziek, zegt zijn coach.
2: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
1: Het is niet duidelijk hoe die tocht nu verder gaat. In Utrecht heeft een man een kassalade met ruim 160 euro gestolen bij een seksshop. Dat gebeurde afgelopen zomer al aan de Zadelstraat. Beveiligingscamera's hebben alles vastgelegd en die beelden zijn te zien in ons misdaadprogramma Hengeveld. Het uurwerk van de Jacobikerk in het centrum krijgt een opknapbeurt. Vanochtend zijn de klokplaat en de wijzers losgemaakt. Volgens de beheerder is het tijd voor onderhoud. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk. En Piet de Pat, bekend om zijn Utrechtse accent, keert terug op YouTube. Het is een karakter uit de Fabeltjeskrant en alle 1600 afleveringen komen online te staan. Piet de Pat, ook wel bekend als Piet Patat, werd ingesproken door Frans van Duschoten.
3: Ja, maar lichtletters trekken de aandacht. Dan weet iedereen alvast dat hier binnenkort Piet's Smikkelpaleis geopend zal worden. Och, dat weten ze toch wel.
1: De eerste 10 afleveringen staan nu online en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht bewolking. Morgenochtend eerst nog zon, maar later regen en onweer. En 21 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

is. Dit was Op Weg Naar Huis voor deze woensdagmiddag. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier bij de Non-Stop, Utrecht Sociaal en Lawrence Nicolaas. En morgenmiddag rond de klok van 4 uur hoor je mij weer hier op Bingo FM. Ik laat je achter met Wolter Kroes. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS Journaal.
2: Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De Universiteit Utrecht gaat in gesprek met de Islamitische Studentenvereniging. Die is erg boos omdat in een stilteruimte Korans onder een tafelpoot zijn gelegd. De universiteit zoekt uit wie dat heeft gedaan en wil dat de beheerders en beveiligers de stilteruimtes vaker controleren. De boeken zijn trouwens niet beschadigd geraakt. In Utrecht heeft een man een kassalade met ruim 160 euro gestolen bij een seksshop. Dat gebeurde afgelopen zomer al aan de Zadelstraat. Beveiligingscamera's hebben alles vastgelegd en die beelden zijn te zien in ons misdaadprogramma Hengeveld. Het uurwerk van de Jacobikerk in het centrum krijgt een opknapbeurt. Vanochtend zijn de klokplaat en de wijzers losgemaakt. Volgens de beheerder is het tijd voor onderhoud. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk. En Piet de Pat, bekend om zijn Utrechtse accent, keert terug op YouTube. Het is een karakter uit de Fabeltjeskrant en alle 1600 afleveringen komen online te staan. Piet de Pat, ook wel bekend als Piet Patat, werd ingesproken door Frans van Duschoten.
2: Ja, maar lichtletters trekken de aandacht. Dan weet iedereen alvast dat hier binnenkort Piet's Smikkelpaleis geopend zal worden. Och, dat weten ze toch wel.
1: De eerste 10 afleveringen staan nu online en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Negens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik heb gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je kunt in Utrecht nog geen schep in de grond zetten of je vindt wel iets uit terug uit eerdere tijden. Archeologen doen dit eigenlijk de hele dag en door archeologisch onderzoek te doen kunnen we de vroegste geschiedenis van de stad vertellen. Hierdoor weten we bijvoorbeeld meer wie hier eerder woonde en leefde, maar ook hoe ze kookten en zichzelf vermaakten. In de studio is vandaag de man met de meest fantastische naam voor een stadsarcheoloog, Erik Graafstal. Erik, een hele goede morgen.
1: Dankjewel.
0: Hey Erik, welkom bij Utrecht Sociaal. Jij bent archeoloog, stadsarcheoloog van de stad Utrecht. Wat doe jij de hele dag? Ben je de hele dag aan het graven?
1: Nou, het wordt nu heel erg saai, want wij sturen vooral de opgravingen aan vanuit het kantoor. Ik heb vroeger heel veel in het veld gestaan, hoor, in Leidse Rijn, de grootste bouwput van Nederland. Daar heb ik een heel groot stuk van meegelopen, het archeologisch onderzoek.
0: Ja.
1: Ik kom ook dagelijks, of nou niet dagelijks, maar zeer regelmatig op onze opgravingen.
0: Ja.
1: As we speak zijn er twee ploegen van ons bezig in de Merwede Kanaalzone.
0: Ja.
1: En er worden eventjes 10.000 woningen in die hoek gebouwd.
0: Ja.
1: Daar zit ook weer helemaal vol met archeologie. En het leuke van tegenwoordig is dat je hebt WhatsApp. Dus je krijgt de hele dag door bericht uit het veld met vondsten. En kijk, we hebben dit en plaatjes. En dan spring je op de fiets van, oh wacht even, ik moet even gaan kijken.
0: Ja, ik wou net zeggen, want ik zou daar gewoon bij willen zijn, toch?
1: Ja, maar weet je, dat is ook zo. Maar archeologie in de stad betekent ook heel veel rond vergunningen, planning. Er moet geld geregeld worden, moet overleg.
0: Dat soort saaie dingen.
1: Ja, man, vergaderen.
0: Oh. He,
1: voordat je een stuk van de Romeinse weg in Merwede Kanaalzone kan opgraven, ben je een jaar aan het vergaderen.
0: Ik dacht dat jij gewoon de hele dag in het veld stond met een schep in je hand en leuke dingetjes aan het opgraven.
1: Ja, was dat maar waar. Ja. Was dat maar waar.
0: Jammer. Hey, bestaat archeologie eigenlijk al heel erg lang? Bijvoorbeeld in de middeleeuwen, gingen ze toen ook al dingen opgraven?
1: Nee, toen eigenlijk niet. Het is iets wat in de, nou, eens even kijken, 17e eeuw is ontstaan. Toen, in de latere renaissance, dan beginnen geleerden de oudheid weer te ontdekken. En dan ontdekken ze bijvoorbeeld in Nederland ook onder andere Arnoud van Bugel, een Utrechtse oudheidkundige uit de 16e eeuw.
0: Ja.
1: Die ontdekt dat verdorie in zijn thuisstad kan je ook Romeinse spulletjes vinden. Dus die gaat met een vriend gaat hij naar de Hoge Woerd, Johan de Wit, wandelt hij, ik geloof in 1584.
0: Ja.
1: En dan raapt hij Romeinse munten en dakpanstempels op. En die tekent hij in zijn dagboek. Dus dat is het prille begin van de archeologie.
0: Dus een jaar of zeg maar 400-500 bestaat de archeologie al.
1: Ja, en dan gaat dat in de 18e eeuw verder met rariteitenkabinetten. Dan verzamelt men fossielen en exotische beesten, maar ook oudheden.
0: Ja.
1: En dan pas in de 19e eeuw ontstaat er iets van een archeologische wetenschap.
0: Oké, en dan wordt er ook een leer, zeg maar, ontwikkeld.
1: Ja, en toevallig hebben wij in Nederland de eerste hoogleraar archeologie ter wereld. Dat was Caspar Reuvens, verbonden aan het wat nu het Rijksmuseum van Oudheden is. En die groef op in de Romeinse stad Voorburg, Arensburg. Een prachtig verslag met mooie tekeningen. Heel erg zijn tijd vooruit eigenlijk, rond 1830.
0: Ja.
1: En dan zit je echt in de echte wetenschappelijke begindagen.
0: En dan begint het echt allemaal.
1: Ja,
0: hey, is archeologie eigenlijk niet gewoon een vorm van schattenjagen?
1: Ja, zeker. Kijk, dat jongensboekgevoel, dat blijft altijd. Dat gaat nooit weg. Dat heb ik nog steeds.
0: Ja.
1: Alleen in plaats van de gouden munten komen na verloop van tijd meer, zeg maar, de nederzettingsplattegronden die je vindt. Hè? Of bijvoorbeeld de Romeinse weg. Gaan we onderzoeken hoe die Romeinse weg reageert op overstromingen in de Romeinse tijd. En dus het zijn meer de structuren die je dan vindt. Natuurlijk, er is in de Merwede Kanaalzone bij dat laatste onderzoek een prachtige zilveren gordelketting gevonden.
0: Ja, fantastisch.
1: Dat blijft natuurlijk.
0: Ja, dat blijft is het allermooiste. Hè?
1: Ja, is ook.
0: Ik heb jou eerder verteld. Toen ik een klein mannetje was, wilde ik heel graag archeoloog worden. En mijn droom is nog altijd inderdaad om een keer zo'n grote kist te vinden met gouden munten.
1: Ja, dan gaat de klep open.
0: Dat lijkt me echt helemaal fantastisch. Hey Erik, je zit vol met mooie verhalen. Daar gaan we straks verder op in.
2: 1, 2, 3, hey!

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag is in de studio Erik Graafstal. En hij is stadsarcheoloog van de gemeente Utrecht. En hij zit vol met mooie verhalen. Erik, een van die mooie verhalen die is wel over het Neude. Hè, want een aantal jaar geleden, flink aantal jaar geleden geloof ik alweer, is het Neude opnieuw ingericht. En toen zijn jullie ook gaan graven. Hè. Wat hebben jullie daar allemaal gevonden?
1: Ja, het is een paar keer ingericht, maar feitelijk dit jaar voor de laatste keer. Toen zijn er met name bomen geplant.
0: Ja. Met grote... Oh, is het, was dat dit jaar alweer?
1: Ja, ja, ja, okay, met grote boomplantgaten. En dat was aanleiding om nog een keer daar onderzoek te doen. Op de plek waar dus diepe gaten zouden komen.
0: Ja.
1: Ja, en dat heeft ontzettend veel nieuws opgeleverd over de ontwikkeling van de Neude. We kennen het nu natuurlijk als een stadsplein. Maar het is begonnen als een moerassige laagte in de stad.
0: Okay.
1: Daar verwijst die naam ook naar. En dat is eigenlijk in de 14e, 15e eeuw een paar meter opgehoogd. Met mest, grond, uit alle hoeken van de stad.
0: Yeah.
1: En in die ophogingspakketten die we dus hebben doorzocht. Daar zit verschrikkelijk veel vondstmateriaal uit de stad. Dat zijn dus aardewerk, botresten, pelgrims, insignes. You name it, het zit ertussen. Dus dat is op zich al heel spannend. Maar wat bij dat onderzoek heel bijzonder was, dat we echt hebben teruggevonden wat we op diverse momenten in de stadsrekeningen vinden. Namelijk,
0: dat moet je even uitleggen.
1: Ja, dus die zijn bewaard. Hè? De openbare werken van Utrecht in de middeleeuwen, ja, zeg maar. Of okay, in de vroegmoderne tijd. Die hielden rekeningen bij. Nou, die zijn bewaard. En zo weten we dat in 1441 er 300 karrenvrachten met zand zijn aangevoerd van het Janskerkhof om de Neude op te hogen.
0: Ah.
1: Wat is nou de aanleiding daarvoor?
0: Nou,
1: dat in het midden van de 15e eeuw worden daar jaar achter jaar riddertoernooien gehouden.
0: Oh, wat gaaf.
1: Ja, dus die klassieke beelden van aanstormende ridders met lange lansen die elkaar uit het zadel proberen te dat.
0: Ja, ja.
1: Dat heeft daar gewoon plaatsgevonden.
0: Geweldig.
1: En daar vinden we dus dat bewijs voor in de stadsrekeningen. Wat ook heel erg grappig is, 1465 vind je een vermelding dat de Neude voor het eerst bestraat wordt. Dan is het over met die riddertoernooien. Ja. Dan wordt er een mooie bestrating aangelegd. En dan lees je gewoon dat ze de keien halen ze, die laten ze aanvoeren door boeren uit de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.
0: Ja.
1: En die worden betaald in bier.
0: Oh!
1: Nou, en die keienbestrating, die hebben we gewoon teruggevonden.
0: Ja.
1: Uit 1465, 1472 gebeurt het nog een keer.
0: Ja.
1: En het hoogtepunt van die opgraving was de waterput.
0: Ja, ik wou net zeggen, want jullie vonden een waterput.
1: Die staat notabene ook in die stadsrekeningen. Ja. 1529 wordt er een grote monumentale waterput aangelegd. Op kosten van, of in ieder geval initiatief van Karel de Vijfde. Die heeft dan net de wereldlijke macht in het sticht overgenomen van de bisschop in 1528.
0: En even, Karel de Vijfde, dat was die man die zo'n beetje heel Europa, ja, en een groot deel van de wereld...
1: De man in wiens rijk de zon nooit onderging.
0: Precies, ja, die. Ja, inderdaad, ja.
1: Die had natuurlijk tegelijkertijd opdracht gegeven om de dwangburcht Vredenburg te bouwen.
0: Ja.
1: Toen dacht hij, nou, in het kader van de public relations doe ik dan ook voor de stad een mooie waterput.
0: Ja.
1: Doe ik ook nog wat goeds.
0: Ja, mooie stad. Hey, maar als jullie zoiets dan vinden, weet je dan meteen ook, dit is die waterput?
1: Nee, want er hangt natuurlijk niet een labeltje aan.
0: Nee, hij zal niet helemaal intact meer zijn, denk ik. Hè?
1: Zeker niet. We hadden het grote gat waarmee ze als een zak patat, zeg maar, een groot diep gat hebben gegraven tot in grondwater. Dat is wat we vonden. Met de bekisting van de waterput, of eigenlijk de bekleding, of de opbouw moet je zeggen, in de vorm van stenen.
0: Ja.
1: Ook die vinden we terug in de rekeningen. Er staat dat er 1000 putstenen zijn.
0: Oh, fantastisch.
1: Dat zijn stenen die een beetje taps toelopen, zodat je er een mooie ronde put van kan metselen.
0: Ja.
1: Nou, die hebben we teruggevonden. En qua datering, we hadden natuurlijk wat aanwijzingen in de vorm van munten, weet ik veel wat, waardoor we die waterput archeologisch kunnen dateren. Ja, en dat blijkt gewoon in de vroege 16e eeuw te passen. Dus dat moet die put van Karel de Vijfde zijn.
0: Ja, fantastisch. Mooie verhalen, Erik, dankjewel. We gaan straks nog meer verhalen vertellen over het verleden van Utrecht.

0: Vandaag in de studio Erik Graafstal, moet ik zeggen. En hij is stadsarcheoloog van de gemeente Utrecht. En Erik zit vol met mooie verhalen. Net hebben we het gehad over de Neuden. Erik, maar ik wil het ook even hebben over die Romeinse grens. Die door Utrecht liep, dwars door Utrecht heen. Bij mij in de straat loopt er een mozaïek. En dat is de grens van de van
1: het
0: Romeinse.
1: De Duurstedelaan, is dat?
0: Ja, inderdaad. Ja, klopt, dat klopt inderdaad. En hoe lang heeft het nou eigenlijk geduurd voordat jullie erachter kwamen waar die grens lag, hoe die precies liep, hoe werkt zoiets?
1: Nou, dat is letterlijk het begin, bijna het begin van mijn archeologische carrière in Utrecht geweest. 9 september 1997, ik was net begonnen, dat toen nog trouwens gemeente Vleuten de Meren, want die mochten een paar wijken aan de westkant van Leidse Rijn bouwen. Dat was toen nog hun grondgebied.
0: Ja.
1: Veldhuis en Vleutenweide. Dat zijn twee wijken ten westen van de Meren. Nou, ik had in 97 volgens de regels van de kunst grondboringen gedaan, proefsleuven. Nou, het hele gebied van Veldhuis uitgekampt. En verdomd, na de vakantie, zomer 97, staat er een bericht op mijn antwoordapparaat van: joh, Erik, je moet achter in het land gaan kijken, want er steken allemaal eikenpalen uit de grond. Nou, ik snapte er niks van. Okay. En wij erop af met een bandenkraantje, een paar vrijwilligers, want heel veel budget hadden we toen nog niet. En binnen een paar uur tijd, op die dag, 9 september 97... werd het ons duidelijk dat we bovenop de resten van een zwaar beschoeide, dus met houtconstructies bijeengehouden weg, dat we daar bezig waren. Alles erop en eraan. Rietmatten eroverheen, grinddek.
0: Ja.
1: Dus alle constructieonderdelen van de weg. Nou, dat was een soort meteoorinslag in mijn leven geweest. Op dezelfde dag ontdekten
0: begrijp ik,
1: we 6 meter verderop de grensrivier van het Romeinse Rijk.
0: Okay.
1: En daar lag, dat gebeurde op de middag van diezelfde dag, daar ontdekten we het Romeinse schip.
0: Ja, dus fantastisch.
1: Dat, dat jullie in Castellum mogen
0: moeten zien. Ja.
1: Dus dat is het begin van dat is echt een jongensboekverhaal. Want het eerste wat toen gebeurde was met grondboringen natuurlijk kijken van ja, waar loopt die weg heen?
0: Ja, precies.
1: Want in het terrein, we konden hem niet met natuurwetenschappelijke onderzoeksinstrumenten zoals grondradar, konden we hem niet traceren. Dus het was klassieke grondboringen.
0: Ja.
1: Dus rijtjes grondboringen in het verlengde van het tracéstuk dat je hebt. Ja, en dan kijken waar je grindconcentraties vindt. Want dat is eigenlijk waar we die weg mee hebben gekregen.
0: Maar die vind je toch niet overal terug? Ik bedoel, het kan soms dan misschien een metertje naar links of een metertje
1: zeker
0: naar rechts.
1: Dat tracé is heel bochtig.
0: Ja.
1: Dus dat heeft ook heel veel, rijen met boringen gekost om dat tracé te pakken te krijgen. En toch is het gelukt, hè? Ook in de bestaande stad.
0: Ja.
1: Heeft het bureau dat voor ons heeft gedaan, heeft in Kanaleneiland, Rivierenwijk, in Hoograven.
0: Ja.
1: Dus in bloemperken tussen de woningen door, hebben ze het geflikt, hè?
0: Ja.
1: Dat tracé bij elkaar geboord.
0: En hoe lang heeft zoiets geduurd? Want
1: daar zijn ze wel een paar maanden mee bezig geweest.
0: Oh, zo kort eigenlijk? Ik denk, daar ben je jaren mee bezig. Maar
1: dat zijn een paar campagnes geweest en 2006-2007 herinner ik me. Zo, dat waren de jaren volgens mij dat is opgerold in de bestaande stad.
0: Ja. Hey, en op sommige delen zijn van die mozaïeken stukken weg eigenlijk neergelegd. Wiens idee was dat eigenlijk? Want ik vind het wel heel erg leuk eigenlijk.
1: Ik denk dat dat komt uit de koker van de historische vereniging Tolsteeg Hoograven. Maar dan moet ik eigenlijk de feiten checken. Ik dacht dat zij daar ook in hebben. Maar, en die school is natuurlijk betrokken geweest bij de realisatie.
0: Ja,
1: zit daar dat scholencluster.
0: Klopt.
1: Maar dat is een ontzettend leuke vorm van verwijzing naar het verleden natuurlijk.
0: Ja,
1: verderop in Leidse Rijn ligt hij op schoolpleinen. Heel mooi gevisualiseerd.
0: Ja.
1: In Vleutenweide kan je over honderden. En in deelgebied de Baleien ook. Kan je over honderden meters wandelen over de Romeinse weg. Die is daar gewoon teruggekomen als een wandel.
0: Ja, dat is echt heel erg leuk. Dat heeft Utrecht echt heel fantastisch gedaan. Hey, die Limes, zo heet het volgens mij.
1: Limes.
0: Op Latijn. Ja, oké. Ik gooi het. De Limes. Dat is UNESCO Werelderfgoed geworden een paar jaar geleden. Is dat nou goed of is dat nou niet goed? Ik hoor verschillende verhalen.
1: Nou, toch wel goed. We zeggen altijd, het zijn 3 Michelinsterren, maar dan op het gebied van cultuurhistorie. Eigenlijk zegt de wereldgemeenschap, joh, dit stuk erfgoed is zo belangrijk, dit is van universele betekenis voor de mensheid. Dit komt op de werelderfgoedlijst.
0: En wat betekent dat dan?
1: Dan heb je ook een extra zorgplicht.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat het goed in de bodem bewaard blijft.
0: Ja, dat kost geld.
1: Nou, het valt mee. In de praktijk zijn in Utrecht 4 deelterreinen geselecteerd die eigenlijk al netjes in openbare parken lagen. Dus eigenlijk heeft het niet zoveel invloed in de zin van verstorende invloed in Utrecht gehad.
0: Nou, het is in ieder geval mooi dat hij dan op die lijst terecht is gekomen. We gaan weer even naar de muziek.

Het is mijn favoriete film. De hoofdrol is voor mij, met een prins aan de zij.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De Universiteit Utrecht gaat in gesprek met de Islamitische Studentenvereniging. Die is erg boos omdat in een stilteruimte Korans onder een tafelpoot zijn gelegd. De universiteit zoekt uit wie dat heeft gedaan en wil dat de beheerders en beveiligers de stilteruimtes vaker controleren. De boeken zijn trouwens niet beschadigd geraakt. In Utrecht heeft een man een kassalade met ruim 160 euro gestolen bij een seksshop. Dat gebeurde afgelopen zomer al aan de Zadelstraat. Beveiligingscamera's hebben alles vastgelegd en die beelden zijn te zien in ons misdaadprogramma Hengeveld. Het uurwerk van de Jacobikerk in het centrum krijgt een opknapbeurt. Vanochtend zijn de klokplaat en de wijzers losgemaakt. Volgens de beheerder is het tijd voor onderhoud. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk. En Piet de Pat, bekend om zijn Utrechtse accent, keert terug op YouTube. Het is een karakter uit de Fabeltjeskrant en alle 1600 afleveringen komen online te staan. Piet de Pat, ook wel bekend als Piet Patat, werd ingesproken door Frans van Duschoten.
2: Ja, maar lichtletters trekken de aandacht. Dan weet iedereen alvast dat hier binnenkort Piet's Smikkelpaleis geopend zal worden. Och, dat weten ze toch wel.
1: De eerste 10 afleveringen staan nu online en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht bewolking. Morgenochtend eerst nog zon, maar later regen en onweer. En 21 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over archeologie in de stad Utrecht. Erik Graafstal is in de studio en hij is stadsarcheoloog en hij zit vol met mooie verhalen. Ja, we kunnen er maar een paar beet pakken, maar waar we niet omheen kunnen is Leidse Rijn natuurlijk. Hè. Toen Leidse Rijn werd gebouwd, je zei het er straks zelf al, toen kwam er heel veel naar boven. Wat hebben jullie allemaal gevonden?
1: Oh, dat is bijna niet eigenlijk alles vanaf de bronstijd, hè, dan zit je zo 1500 voor Christus, tot aan een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Wacht even, 1500 en alles voor Christus, dat is 3.500 jaar geleden. Hè? Oh, ongelooflijk.
1: Ja, ook,
0: hè?
1: Nou, dat zijn bijvoorbeeld resten van bruine beren, elanden, edelherten. Ja. Een groot complex van botten heeft men in de bronstijd onder water bewaard als een voorraadje grondstoffen om allerlei gereedschappen van te maken. Nou ja, uit de Romeinse tijd hebben we wachttorens, bruggen, schepen, het fort op de Hoge Woerd, een kampdorp. Wat niet,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, precies. En je zegt het net zelf, schepen. Ik kan me herinneren, één schip, daar mocht je ook als publiek op een gegeven moment bij. Dan kon je zien hoe ze dat aan het uitgraven waren en zo allemaal. Hoe was dat om dat schip te vinden?
1: Ja, dat was natuurlijk waanzin. Het is, ik vertelde dat net, het is ontdekt al tegelijk met de Limesweg in 1997. Toen duurde het een paar jaar. En dat heeft te maken met technische voorbereidingen, damwanden, bronbemaling en natuurlijk gewoon geld bij elkaar harken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk in 2003 is het dus opgegraven.
0: Mm-hmm.
1: En toen deed zich eigenlijk nog weer een verrassing voor. Bij die opgraving, er was bij een klein kijkgaatje in 1997 was er al op de plek waar we nu weten dat de kajuit van het schip was een klein gaatje gegraven.
0: Ja.
1: En daar was een kist in gevonden met één of twee gereedschappen, een timmermanskist. En toen was al zoiets het idee van, nou, misschien is dit een ongewoon scenario.
0: Ja.
1: Andere schepen zijn vaak afgedankt en dan kaal gesloopt en gestript, alles eraf gehaald wat bruikbaar was.
0: Ja.
1: Maar als je nou een kist op een schip vindt, zou dat dan misschien een ander scenario kunnen zijn. Dat het een schip is dat door een ramp is gezonken.
0: Ja, ja, precies.
1: Met alles erop en eraan.
0: Ja.
1: Nou, precies dat scenario bleek dus aan de hand te zijn. In april, mei 2003 is die kajuit leeggegraven. Nou, dat was een feest. Wekenlang kwamen
0: er voorstellen, ja.
1: Blokschaven, trekzagen, allerlei houtbewerkingsgereedschappen.
0: Ja.
1: Een paneeldeurkastje, nog weer een grote timmermanskist.
0: Ja, geweldig.
1: Een bedbank stond er in dat schip.
0: En hoe werkt dan zoiets? Ga je dan inderdaad met een kwastje
1: heel voorzichtig? Dat was echt klassiek kwastjeswerk, ja.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja, met houten spateltjes en kwastjes. Twee, drie mensen op hun knieën in die kajuit.
0: Ja.
1: Ik ben toevallig door de foto's aan het gaan op het moment. Want we zijn beelden bij elkaar aan het zoeken voor een groot publieksboek. 25 jaar archeologie in Leidse Rijn.
0: Oh, leuk.
1: En dan komt alles weer voorbij. En dat was waanzin, man.
0: Ja, dat geloof ik heel graag. Hey, maar je zei het net.

0: zelf al, schepen hebben jullie gevonden.
1: Ja.
0: Je kan ze niet allemaal opgraven en tentoonstellen in de stad natuurlijk. Hoe werkt zoiets dan?
1: Nou ja, kijk, we hebben er een aantal ontdekt en weer toegestopt.
0: Serieus? Heb je ze dan gewoon weer begraven?
1: Als je gaat eten bij restaurant Baleienpark, dan ligt voor de gevel ligt een verwijzing naar het schip De Meer in 4. Dat is ook zo'n grote leier van 30 meter lang.
0: Ja.
1: 4,5 meter breed. Grote laadbak uit de Romeinse tijd. En die ligt daar gewoon nog.
0: Maar zijn er dan niet andere musea ook geïnteresseerd
1: Zeker,
0: in zo'n schip?
1: Maar die brengen niet even 3 miljoen euro mee om zo'n schip.
0: Zoveel kost het?
1: Nou ja, damwand. Je staat daar 4 maanden te graven met een hele ploeg. Je moet het bergen, conserveren. Dus dat soort bedragen heb je het over.
0: Ik snap het, oké. En dan moet je er gewoon weer zand overheen doen inmiddels.
1: Ja, letterlijk. Ja,
0: letterlijk inderdaad. Ja, jammer, maar het is niet anders. Hey Erik, we gaan nog even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we de stadsarcheoloog van Utrecht in de studio. En we hebben het over stadsarcheologie in Utrecht. En er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen en we pakken er maar een paar beet. Maar Erik, ik ga je ongetwijfeld nog een keertje uitnodigen, want dan gaan we gewoon andere verhalen beet pakken. Want ja, er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen. Ik kan mij ook herinneren dat op een gegeven moment bij uitbaggeren, volgens mij was dat in Vleuten, dat er zwaarden zijn gevonden.
1: Dat klopt, ja. Dat is via is die melding tot ons gekomen. Via de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Dat was door een baggeraar gevonden.
0: Ja.
1: Maar ja, die had dat jarenlang in zijn schuur gewoon bewaard.
0: Serieus?
1: Zeker.
0: Die had het niet aangegeven dus?
1: Nee, een oud stuk ijzer. En bij het opruimen van die schuur was dat weer tevoorschijn gekomen. En dan hadden ze zoiets van, ja, nou ja, misschien toch maar even melden. En toen was dat dus bij de Rijksdienst gemeld. En die schakelde ons in. En toen bleek dat een 11e, 12e eeuw zwaard te zijn. Perfect bewaard.
0: Ja.
1: Dus het zwaard zelf, ook het handvat. Alles erop in de ram.
0: Ja.
1: En collega's van me die zijn dat gaan ophalen in Amersfoort. Want daar zit de Rijksdienst met het openbaar vervoer. Dus die zaten op een gegeven moment met een middeleeuws zwaard. Dan zegt een joekel van ding in de trein. Dus die voelden zich wel een beetje ongemakkelijk.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar Erik, zo'n ding is toch van ijzer? Dat roest toch weg?
1: Nou ja, onder water dus niet, hè? En sowieso de kling van zo'n zwaard, dat is, dan praat je over staal van hele hoge kwaliteit.
0: Ja.
1: En ze konden heel, heel goed ijzer maken. En de topkwaliteit gebruikten ze voor die klingen. Dus dat is het eigenlijke zwaard. Dus dat is gewoon goed bewaard. Maar hij had dus een jaar of 15 in de schuur gehangen. Daar was hij niet beter van geworden.
0: Okay.
1: Want dan is hij blootgesteld aan zuurstof natuurlijk. En dan ga je toch corrosie krijgen.
0: Ja, want hoe bewaren jullie dan zo'n zwaard? Want je zegt van hij heeft, weet ik veel, 4 eeuwen onder water gelegen. 15 jaar boven water. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is, kijk, de grap is uiteindelijk dat je hem luchtdicht wil sealen eigenlijk, hè, verzegelen.
0: Ja.
1: Want zuurstof, dat is gewoon de pest. Dus dan ga je met zogenaamde microkristallijne was, ga je hem een nieuw huidje geven, zeg maar. Dat die afgeschermd is. Paraloid. Dat zijn allemaal bekende spullen voor mensen die metaal restaureren.
0: En hoe bijzonder is het dat zoiets wordt gevonden in de stad?
1: Nou ja, in Utrecht kennen we een aantal vikingzwaarden. Dat is een algemene term voor dat type zwaard. Dus zwaarden uit de 9e tot 12e eeuw.
0: Ja.
1: Uit de Vecht hebben we er een paar. Uit de Kromme Rijn. Deze komt uit de restgeul van de Oude Rijn bij Vleuten. Dus dan heb je het al over een handje vol. Verloren mensen die dan zomaar? Ik bedoel, een zwaard was duur.
0: Ik wou net zeggen, ja.
1: Waarschijnlijk zijn een aantal van die stukken toch wel geofferd. Dat is een praktijk. Zul je zeggen van, nou, jij bent gek.
0: Ja.
1: Je gaat je trots en je...
0: Precies.
1: Ga je in het water mieteren.
0: Alsof wij onze telefoon tegenwoordig in het water gooien.
1: En toch is dat iets wat je... We noemden eerder al de bronstijd, hè, 1500 voor Christus. Vanaf die tijd zie je eigenlijk tot 1500, 3000 jaar lang in Noordwest-Europa een praktijk van het offeren van wapenstukken, maar bijvoorbeeld tot in de 16e eeuw worden ook koperen ketels worden in meren en vennen en kasteelgrachten geofferd. In de Romeinse tijd helmen. Dat is iets wat men doet. Je draagt vaak een kostbaar, prestigieus stuk over aan een andere wereld. Hè? Het wateroppervlak is de scheiding tussen onze wereld en je draagt dat over aan andere machten.
0: Ja.
1: En heel typisch is dat in de Romeinse tijd en in de prehistorie worden dingen dan ook vaak eerst nog eens opzettelijk stuk gemaakt.
0: Oh.
1: Dus een zwaard wordt krom gebogen. Een helm, daar sla je een gat in, zodat het niet meer bruikbaar is.
0: Ja, mooi, mooi. Hey Erik, dat betekent dus ook dat als ik ga magneetvissen, bijvoorbeeld in de Vecht of weet ik veel waar, dat ik ook zoiets naar boven kan halen.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik ga het niet aanmoedigen, want dat mag ik niet. Maar wij registreren graag vondsten van mensen die dit soort dingen vinden.
0: Mooi. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over stadsarcheologie. En Erik is in de studio, want hij is onze stadsarcheoloog. Of één van onze stadsarcheologen, moet ik zeggen. Hey, Erik, je hebt al heel veel mooie verhalen verteld over van alles en nog wat. Hoe werkt nou zoiets bijvoorbeeld? Als je iets hebt gevonden, moet je dat dan registreren? Moet je jullie bellen, melden? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, volgens de wet en regelgeving is het nog steeds zo dat je als je een zaak vindt waarvan je kan vermoeden dat het een belangrijk oudheidkundig object is, dan word je geacht dat te melden.
0: Ja.
1: Waar het heel specifiek op van toepassing is natuurlijk, dat zijn metaaldetectorzoekers, want er zijn er tientallen actief in Utrecht.
0: Ja.
1: Tegenwoordig is het zo, je mag die spullen gewoon houden.
0: Als
1: je
0: aan
1: een paar, je moet je aan een paar regels...
0: Ook als je een schat vindt van weet ik veel...
1: Nou, dan komt er een ander dingetje om de hoek kijken, want dan krijg je het eigendomsrecht van de terreineigenaar. Die heeft namelijk recht op 50% van de geldswaarde.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dat is een dingetje.
0: Ja.
1: Een ander dingetje is, je mag niet dieper zoeken dan 30 centimeter.
0: Oké, dat is niet veel.
1: Nee, dat is de bouwvoer. Hè, ja. Dat is de losgevoelde bovengrond. Daar kan je eigenlijk weinig in stuk maken. Je mag niet op archeologische monumenten zoeken met een metaaldetector en niet tijdens een opgraving.
0: Okay.
1: Dat zijn de enige regels.
0: Heel veel regels.
1: Maar als jij toestemming hebt van de landeigenaar, mag jij gewoon zoeken met een detector.
0: Leuk. Hey, Erik, tenslotte, je hebt mij het verhaal al een keertje eerder verteld, maar het is een fantastisch verhaal over een brug die jullie terugvonden.
1: Ja.
0: Hoe zat dat verhaal ook weer?
1: Nou ja, dat is de Merwede Kanaalzone. Daar zijn we dus nog steeds aan het graven. Daar hebben we 200 meter van de Limesweg, de A1 van Romeins Nederland, zeggen we altijd, hebben opgegraven. Nou, mooie open dag hadden we daar met stukken van de weg te zien en een aanwijzing voor een zijtak richting het Domplein. Allemaal leuk. En verdorie zeg, het echte nieuws gebeurde pas de dag erna. We hadden de hele pers over ons heen gehad. Alle internet, overal gescoord. En de volgende dag gingen we rondom een landhoofd, waar de weg eindigt in een versterkte constructie, gingen we verder graven. En toen werd het vermoeden waar dat we al een paar dagen bevroeden, dat er een brug zat. Dat wisten we eigenlijk al.
0: Ja.
1: Hè, dat de Romeinse weg dus over een moerassige laagte was gegaan. Maar daarbij was een grote watersnoodramp gebeurd. Een grote overstroming waarbij een brug helemaal was weggespoeld. Zo ver waren we eigenlijk al op de open dag. Maar wat bleek nou de dag na de open dag?
0: Ja.
1: Dat de hele mythische brug in een groot spoelgat, dat tot 10 meter diep zich had gevormd op die plek, die lag daar.
0: Dus
1: de brugbalken, de planken, we hebben zelfs een stuk brugleuning. Ja, als een Mikado-bundel in elkaar gesodemieterd.
0: Ja.
1: Maar zit er gewoon helemaal.
0: Echt ongelooflijk.
1: Dat is een 45 meter breed spoelgat, 10 meter diep.
0: Ja.
1: Specialisten van de Universiteit Utrecht zijn erbij gehaald. Die hebben nog nooit zoiets gezien. We hebben geen idee hoe het zo... daar moet iets heel gewelddadigs zijn gebeurd. We hebben het over rond 120.
0: Ja.
1: Want een paar jaar later wordt de Romeinse weg dan om dat rampgat heen omgeleid. Over 125 meter bouwen ze een omleidingstracé. En zo wordt dat gerepareerd. Maar er is dus een complete brug van waarschijnlijk 35 meter lang weggeslagen bij een enorme overstroming.
0: En waarschijnlijk konden ze daar ook dan niet meer bij komen, want de Romeinen hergebruikten toch
1: al uit... Precies, onze verwachting was, die hebben natuurlijk daar gewoon 80 soldaten heen gestuurd met een paar lange touwen en die
0: precies,
1: hebben die hele op de kant trekken, die zooi. Maar nee, dat lag allemaal in dat diepe kolkgat.
0: Ja,
1: dus dat, en dat ligt daar dus te slapen als een schat voor de toekomst. Hè, om nog te onderzoeken. Want
0: jullie gaan daar nog mee bezig?
1: Nee, besloten is om dat te laten zitten. Het is niet acuut bedreigd door de bouwplannen.
0: Ja.
1: Grondwateronttrekking lijkt ook geen probleem. Ja, en dan is eigenlijk het beleid is, laat het zitten als het kan voor toekomstige generaties.
0: Ja.
1: Die hebben betere registratietechnieken. Die hebben nieuwe vragen.
0: Ja.
1: Dus laat hun vooral ook wat overhouden van het leven. Laten we niet alles weggraven.
0: Over 100 jaar kunnen zij dat mooi gaan opgraven als ze betere manieren hebben om dat ook in ieder geval te behouden voor later. Hey Erik, dank je wel. Ik ga je absoluut nog een keertje uitnodigen. Want wat ik al zei, je zit vol met mooie verhalen. Dank je wel tot zover. En dit was Utrecht Sociaal voor vanavond. Als je wilt reageren, dan kan het altijd. Utrecht Sociaal@pingofm.nl. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Tot dan. Bye-bye.

0: 100%.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De Universiteit Utrecht gaat in gesprek met de Islamitische Studentenvereniging. Die is erg boos omdat in een stilteruimte Korans onder een tafelpoot zijn gelegd. De universiteit zoekt uit wie dat heeft gedaan en wil dat de beheerders en beveiligers de stilteruimtes vaker controleren. De boeken zijn trouwens niet beschadigd geraakt. In Utrecht heeft een man een kassalade met ruim 160 euro gestolen bij een seksshop. Dat gebeurde afgelopen zomer al aan de Zadelstraat. Beveiligingscamera's hebben alles vastgelegd en die beelden zijn te zien in ons misdaadprogramma Hengeveld. Het uurwerk van de Jacobikerk in het centrum krijgt een opknapbeurt. Vanochtend zijn de klokplaat en de wijzers losgemaakt. Volgens de beheerder is het tijd voor onderhoud. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk. En Piet de Pat, bekend om zijn Utrechtse accent, keert terug op YouTube. Het is een karakter uit de Fabeltjeskrant en alle 1600 afleveringen komen online te staan. Piet de Pat, ook wel bekend als Piet Patat, werd ingesproken door Frans van Duschoten.
2: Ja, maar lichtletters trekken de aandacht. Dan weet iedereen alvast dat hier binnenkort Piet's Smikkelpaleis geopend zal worden. Och, dat weten ze toch wel.
1: De eerste 10 afleveringen staan nu online en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht bewolking. Morgenochtend eerst nog zon, maar later regen en onweer. En 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De Universiteit Utrecht gaat in gesprek met de Islamitische Studentenvereniging. Die is erg boos omdat in een stilteruimte Korans onder een tafelpoot zijn gelegd. De universiteit zoekt uit wie dat heeft gedaan en wil dat de beheerders en beveiligers de stilteruimtes vaker controleren. De boeken zijn trouwens niet beschadigd geraakt. In Utrecht heeft een man een kassalade met ruim 160 euro gestolen bij een seksshop. Dat gebeurde afgelopen zomer al aan de Zadelstraat. Beveiligingscamera's hebben alles vastgelegd en die beelden zijn te zien in ons misdaadprogramma Hengeveld. Het uurwerk van de Jacobikerk in het centrum krijgt een opknapbeurt. Vanochtend zijn de klokplaat en de wijzers losgemaakt. Volgens de beheerder is het tijd voor onderhoud. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk. En Piet de Pat, bekend om zijn Utrechtse accent, keert terug op YouTube. Het is een karakter uit de Fabeltjeskrant en alle 1600 afleveringen komen online te staan. Piet de Pat, ook wel bekend als Piet Patat, werd ingesproken door Frans van Duschoten.
2: Ja, maar lichtletters trekken de aandacht. Dan weet iedereen alvast dat hier binnenkort Piet's Smikkelpaleis geopend zal worden. Och, dat weten ze toch wel.
1: De eerste 10 afleveringen staan nu online en er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht bewolking. Morgenochtend eerst nog zon, maar later regen en onweer. En 21 graden.
0: Bingo non-stop.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jimmy Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: Bij verkeersongelukken in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond. Het is 2 minuten over 2. Lawrence hier. 2 minuten over 2. Het is 2 minuten over 11. Jongen, ik zit helemaal in die flow van bingo in de middag. Het is toch echt een avond hoor, jongens. Het is 2 over 11. Nu denken jullie van, goh, gefopt, dit is allemaal van tevoren opgenomen. Nee, echt niet. Ik ben hartstikke live. Ja, hoe kan ik mezelf bewijzen? De files die ik ga benoemen. Ja, nou, dat kan altijd al eerder opgenomen zijn. Maar ik ben echt live hoor. De A12 Utrecht richting Den Haag. We knopen Lunette richting de A27. Nee. Hilversum toe, daar wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. En de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Oude Rijn, ook wegwerkzaamheden. De parallelrijbaan is daar afgesloten. Hoe kan ik bewijzen dat ik live ben? Nou, dat is toch wel even moeilijk. Misschien kan ik dat toch wel doen. Even kijken, een nieuwsbericht. Nou, als je nu op rtvutrecht.nl kijkt, zie je, oh ja, hier, 1 uur geleden, WK Hockey. En er staat erbij, Jansen haalt uit bij 9-klapper Oranje. Nou, en dat is gepubliceerd vanavond door de sportredactie 2 minuten voor 9. En nu jij weer. We gaan beginnen.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Tabitha met Ronnie Flex en Glenn Varia, overbodig hier op Bingo. Goedenavond, het is woensdag 19 augustus. Fijn dat je erbij bent. Een uurtje naar Bebbert Lawrence met nu Tessa June.

0: Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt. Ja, die verdwijnt zelf. Ja, het is om 17:15 is het alweer licht. Ja, daar ben ik niet zo blij mee. Ja, ik heb van die goedkope Luxaflex dingen. Van die 7 euro ding van de Jitsk. Ja. Reemberend nu met Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar...

Klas met All Around the World. Ja, een nieuwe versie dan uit de jaren 90. Die was van ATC. Zo dadelijk Lisbeth List, Kinderen en Kwartje. Ja, dat is de goede oude tijd. Hoor je naar

We gaan naar Bart van Loon met Ik zeg je eerlijk. Ik ben ook heel eerlijk, ja. Nou ja, jawel, ik ben wel altijd eerlijk. Goud eerlijk? Nou, niet goud eerlijk, maar relatief ben ik wel eerlijk, hoor.

Django Wagner met... ja, we dansen samen de Bossa Nova. Hé, bedankt voor het luisteren. Dit was Nabemma Lawrence, de woensdageditie. Ik ben er morgen weer om 2 uur met Bingo in de middag. Om 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. Ik sluit af met André Haas, de vlieger. En morgenochtend Fressie Blink weer om 8 uur. Zo.

hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.